0: NL Alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
7: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
6: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
7: Het is niet te geloven, hij zit erin!
6: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
8: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
6: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
9: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
6: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
10: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kesterstrek.
11: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: De muziekexperts. Live op BR6.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: favoriete DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankauto's spuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïnse president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd.

0: agenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
2: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
3: I've been married a long time ago.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files in regio West vanwege de zomervakantie. Wel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een kapotte auto op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan?
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt?
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Op

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: agenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Kesten.
13: Ik ben Marcia van Kesten.
14: En ik speel op een cello van het
15: Muziekinstrumentenfonds.
16: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
17: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
18: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
17: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
18: Het is niet te geloven, hij zit erin!
17: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
19: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
17: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
20: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
17: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
21: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
22: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda. BR6.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: De Regioagenda.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
3: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: goed.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven-Reewijk, BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Wat het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy.
10: Ik ben Marcia van Scherp.
11: En ik speel op een cello van het
10: Muziekinstrument.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de N211 Den Haag richting Hoek van Holland. Tussen Wateringen en Wateringen Noord is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de krant The New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: radioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en de A15 is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: When I spent the summer on you.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
3: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag

0: 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een file op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat is de nasleep van een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden

0: Meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Presenteert de discografie van
3: 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
1: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet. Live op BR6.
3: Deze uitzending, de discografie van Fleetwood Mac.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet.
2: Dit zijn de discografie van 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
0: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet.
2: Deze uitzending, de discografie van...
3: Goedenavond allemaal en welkom bij een bijzondere uitzending. Elke laatste uitzending van de maand transformeren wij, de muziekexperts, naar de discografie van. Het programma waarin we ons onderdompelen in het muzikale werk van 1 artiest of band.
4: Niet alleen de bekende hits passeren de revue, want juist de minder bekende parels draaien we vandaag vol overtuiging.
3: En dat wisselen we af met verhalen, anekdotes en achtergrondinformatie. Niet alleen over de artiest of band zelf, maar ook over de nummers die we laten horen. Onze vaste rubrieken laten we deze uitzending even links liggen. Vanavond draait alles om de muziek.
4: En deze maand staat er een grote in de schijnwerpers, Fleetwood Mac. Van de ruige bluesy jaren met Peter Green tot de wereldberoemde popband met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Ik duik in de oude originele Fleetwood Mac en Bas neemt jullie mee door de nieuwe latere variant.
3: Een avond vol muziek, verhalen en ontdekkingen. Welkom bij de discografie van Fleetwood Mac. En Piet gaat gelijk door. Wat hoorden we dan zojuist?
4: Dat was Fleetwood Mac met Oh Well. Geschreven door Peter Green en gebouwd rond een gitaarriff die nauwelijks adem haalt voordat hij alweer toeslaat. Het nummer verscheen in 1969 en bestaat eigenlijk uit twee verschillende werelden. Het eerste deel is kort, hard en elektrisch. Met droge zang, felle gitaar en een ritme dat meteen vooruit wil. Het tweede deel is veel langer, grotendeels instrumentaal en bijna filmisch. Met akoestische gitaar, blokfluitachtige klanken en een sfeer die alle haast uit de kamer haalt. Die tegenstelling laat goed horen hoe breed Peter Green toen al dacht. Fleetwood Mac was niet alleen een bluesband die stevig kon spelen. Green wilde ook ruimte maken voor stilte, spanning en klassieke invloeden. De band kon in één nummer zowel de deur intrappen als voorzichtig door het raam naar buiten kijken. In Nederland werd Oh Well een nummer 1 hit. Op 1 november 1969 werd het bovendien de allereerste alarmschijf van Radio Veronica. Daarmee is het niet alleen een van de sterkste platen uit de vroege Fleetwood Mac periode, maar ook een stukje Nederlandse radiogeschiedenis geworden. Een riff als een stormram, gevolgd door muziek die ineens de gordijnen dicht trekt.

0: Vanavond duiken we in een bandgeschiedenis vol wereldhits, grote liefdes en minstens even grote ruzie. U luistert naar de discografie van...
1: Dat was Fleetwood Mac met Rattlesnake Shake. Afkomstig van het album Then Play On uit 1969. Peter Green schreef en zong het nummer, maar het is vooral een opname waarop de hele band als één zwaar rollende machine klinkt. John McVie legt een diepe, bewegelijke bas neer en Mick Fleetwood speelt een ritme dat voortdurend lijkt te duwen en te schudden. De titel en de tekst zitten vol dubbelzinnigheden, maar muzikaal draait het vooral om de spanning, ritme en improvisatie. Als single bleef Rattlesnake Shake in Nederland in de tipparade steken. Op het podium kreeg het nummer echter een tweede leven. Fleetwood Mac kon het tijdens concerten uitrekken tot lange jams van 20 minuten of meer, waarin Green, Danny Kirwan en de ritmesectie steeds verder van de studioversie afdwaalden. Juist daarom hoort dit nummer thuis in een overzicht van de eerste bezetting. Het laat horen dat Fleetwood Mac toen geen keurige hitmachine was, maar een avontuurlijke liveband. Ruwe blues aan de basis, psychedelische rock er bovenop. En genoeg ruimte om onderweg compleet de weg kwijt te raken. Maar dan wel muzikaal verantwoord. En juist daarin lag toen hun grootste kracht.

0: De gitaren klinken hemels, de stemmen smelten samen en achter schermen rommelt het gezellig door. Dit is de discografie van...
1: Dat was Fleetwood Mac met de oorspronkelijke versie van Black Magic Woman. Peter Green schreef het nummer en de band bracht het in 68 uit als single. Het werd in Groot-Brittannië een bescheiden hitje, maar groeide later uit tot een van Green's bekendste composities. De kracht zit niet in volume of snelheid, maar in beheersing. De mineurakkoorden, het trage ritme en Green's zuinige gitaarspel geven het nummer een donkere, bijna bezwerende sfeer. Twee jaar later maakte Santana er een veel grotere internationale hit van. Carlos Santana koppelde Black Magic Woman aan Gypsy Queen en voegde Latin percussions in en een warmer, dansbaarder geluid. Daardoor denken veel mensen eerst aan Santana, terwijl de melodie, tekst en dreiging uit de wereld van Peter Green komen. De bandgeschiedenis kreeg later een mooi slotakkoord. In 1998 speelde Green het nummer samen met Santana bij zijn inhuldiging in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Black Magic Woman werd dus groter dan Fleetwood Mac zelf, maar de kern bleef herkenbaar. Weinig noten, veel gevoel en de gitarist die precies wist wanneer hij niet moest spelen. Dat is minder spelen, maar veel meer zeggen.

0: Van dromerige ballads tot onweerstaanbare rockklassiekers. Deze band heeft werkelijk alles meegemaakt. Je luistert naar de discografie van...
1: Dat was Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. Het nummer was al in 1955 opgenomen door de Amerikaanse rhythm and blues zanger Little Willie John. Maar Fleetwood Mac gaf het in 1968 een heel eigen karakter. Peter Green zingt hier niet als een stoere bluesman die zijn verdriet probeert weg te lachen. Hij klinkt klein, kwetsbaar en werkelijk afhankelijk van degene tot wie hij zich richt. Ook zijn gitaarspel is opvallend beheerst. Green laat stiltes vallen, trekt noten langzaam open en gebruikt geen solo om indruk te maken, maar om het verhaal verder te vertellen. Producer Mike Vernon liet strijkers toevoegen, waardoor de opname een bijzonder mengsel werd van Britse blues, soul en bijna romantische pop. In Nederland sloeg die combinatie sterk aan. Need Your Love So Bad bereikte nummer 7 in de top 40 en bleef wel 21 weken genoteerd. Daarmee werd het een van de grootste Nederlandse successen van de eerste Fleetwood Mac. Dit nummer laat misschien wel het duidelijkst horen waarom Peter Green zo geliefd bleef. Hij hoefde niet te schreeuwen om intens te klinken. Eén gebogen titano en je wist eigenlijk al genoeg.

0: Laat je meevoeren door wilde dromen, kleine leugentjes en melodieën die werkelijk overal blijven opduiken. Dit is de discografie van...
1: Dit was Fleetwood Mac met Albert Ross. De instrumentale compositie waarmee Peter Green in 1968 bewees dat stilte soms harder kan binnenkomen dan een complete muur van gitaren. Het nummer heeft geen zang, geen traditioneel refrein en nauwelijks een duidelijke climax. Toch roept het binnen enkele seconden een volledig landschap op. Een kalme zee, langzaam bewegende lucht en een vogel die zonder zichtbare inspanning boven het water blijft hangen. De gitaren van Green en Danny Kirwan schuiven behoedzaam langs elkaar. John McVie houdt met zijn bas de bodem vast, terwijl Mick Fleetwood met zachte slagen en cymbalen een bijna golvende beweging maakt. Alles draait om ruimte, timing en klank. Albatross werd een nummer 1 hit in Groot-Brittannië. In Nederland bereikte de oorspronkelijke uitgave nummer 4. Bij de heruitgave in 1973 kwam het nummer zelfs tot plaats 2. Daarmee bracht Fleetwood Mac instrumentale blues naar een veel groter publiek. Het bijzondere is dat de band vrijwel niets forceert. Geen grote solo, geen dramatische uithaal, alleen beheersing. 3 minuten waarin ogenschijnlijk weinig gebeurt, terwijl de hele sfeer langzaam onder je huid kruipt. Precies daardoor blijft het nummer zo tijdloos klinken.

0: muzikale ketting van Peter Green tot Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en Christy McVie en alle stormachtige jaren daartussenin. Dit is de discografie van...
1: Dat was Fleetwood Mac met de Green Manalishi with the Two-Prong Crown. De laatste single die Peter Green in 1970 als bandlid met Fleetwood Mac opnam. Het nummer ontstond uit een angstige droom waarin Green een groene hond zag. Hij legde uit dat die figuur verbonden raakte met geld, hebzucht en de manier waarop bezit mensen kan beheersen. Dat maakt de tekst beklemmend. Dit is geen uitstapje naar muziek, mystiek of fantasie, maar muziek uit een hoofd dat minder rust vond. De zware riff, schurende gitaren en spookachtige achtergrondgeluiden versterken dat gevoel. Zelfs de titel klinkt alsof er iets voor de deur staat dat je liever niet binnenlaat. De single bereikte nummer 10 in Groot-Brittannië en nummer 8 in Nederland. Toen het nummer hier in de top 40 stond, had Green Fleetwood Mac al verlaten. Daardoor kreeg de plaat achteraf de betekenis van een afscheid. De Green Manalishi laat horen hoe ver Green zich van de traditionele blues had verwijderd. Het is zwaar, psychedelisch en dreigend. Een eindpunt van de eerste Fleetwood Mac. Maar ook een blik vooruit naar hardere rock. Judas Priest zou dit nummer later jarenlang blijven spelen.

Soms moet je gewoon je eigen weg gaan. Al klinkt dat bij Fleetwood Mac verdacht vaak als een ruzie op muziek. Dit is de discografie van... En we gaan meteen vol gas verder, want na die rustige klanken waarmee we deel 1 afsloten, verras ik jullie nu met iets heel anders. Dit is Fleetwood Mac met Go Your Own Way van het album Rumours uit 1977. Eigenlijk is dit een woedende liefdesbrief. Gitarist Lindsey Buckingham schreef het over zijn breuk met bandgenote Stevie Nicks en spaarde haar niet. Hij beschuldigt haar er zo goed als openlijk van steeds nieuwe mannen te versieren. Stevie vond dat onterecht en kwetsend en mocht het toch elke avond meezingen. Ook muzikaal is het bijzonder. Het opzwepende drumpatroon van Mick Fleetwood ontstond per ongeluk omdat hij met Tom Tom idee van Lindsey verkeerd begreep. Precies dat foutje werd de stuwende kracht achter een van de grootste rocksingles van de jaren 70.

Een mysterieuze vrouw, een bijna magische melodie en Stevie Nicks die je moeiteloos haar betoverde wereld intrekt. Dit is de discografie van... Van pure woede naar pure magie. We blijven in dezelfde explosieve sfeer, maar Stevie Nicks neemt nu zelf het woord met haar allereerste grote Fleetwood Mac hit, Rhiannon, van het gelijknamige album uit 1975. Stevie schreef het nummer in amper 10 minuten nadat ze in een boekje genaamd Triad een personage tegenkwam dat bezeten raakte door een geest met die naam. Pas later, jaren later zelfs, ontdekte ze dat Rhiannon ook echt bestaat. Een Welsche godin uit de Mabinogion, godin van paarden en vogels, die op je pad verschijnt als er gevaar dreigt. Stevie wist daar niets van toen ze het schreef en toch klopte alles precies. Ze noemde het zelf later een lied over een vrouw die zich door niemand laat vastbinden. Altijd in beweging, altijd vluchtig als de wind. Het werd haar hand.

Dromen komen en gaan, maar deze klassieker blijft rustig als een onweerswolk boven de popgeschiedenis hangen. Dit is de discografie van... Waar Lindsay met Go Your Own Way de aanval opende, gaf Stevie Nicks daarna het perfecte antwoord. Dreams van Rumours uit 1977. En tot op vandaag het enige nummer waarmee Fleetwood Mac de nummer 1 in Amerika haalde. Stevie schreef het in een studio in Sausalito in een gek zwart-rood vertrek dat eigenlijk van Sly Stone was. Terwijl ze op een fluwelen bed zat met een klein cassettertje. Binnen 10 minuten stond het er. Ze liep terug naar de bandleden en zei doodleuk... Luister eens, ik denk dat ik iets heb wat jullie willen horen. Waar Lindsay haar in zijn nummer beschuldigde, bleef Stevie juist sereen en filosofisch. Ze zingt over onweer en regen die alles relativeren zonder ooit echt bitter te worden. 40 jaar later kreeg het nummer trouwens een tweede leven dankzij een viral video van iemand die skateboardend cranberries...

speciaal er maar bij, want met Gypsy zweven terug naar vrijheid, herinneringen en een vleugje mystiek. Dit is de discografie van... We reizen nu terug in de tijd met Gypsy van het album Mirage uit 1982. Stevie Nicks schreef dit nummer al rond 1979 als een nostalgische blik terug op haar armlastige jaren met Lindsey Buckingham in San Francisco. Toen ze haar matras van bed af op de vloer legde en ze weer helemaal zichzelf voelde. Maar tegen de tijd dat het nummer werd opgenomen, kreeg het een veel zwaardere lading. Haar beste vriendin Robin Anderson lag op dat moment op sterven aan leukemie. En er kwam een zin bij die Stevie speciaal aan haar wijdde. Over Robins stralende ogen die ze nog altijd voor zich ziet. Robin overleed kort na de release en Stevie trouwde later, uit verantwoordelijkheidsgevoel zelfs, kort met Robins achtergebleven man. Gypsy is dus tegelijk een lied over vrijheid en over verlies en bleef Stevie's meest gespeelde nummer van dit album.

0: vertel ons gerust kleine leugentjes, zolang ze maar zo onweerstaanbaar klinken als deze hit van Fleetwood Mac. En met al deze nummers van Fleetwood Mac zijn we aan het einde gekomen van deze 6e aflevering van de discografie van de spin-off van de Muziekexperts live op BR6. We hoorden Fleetwood Mac als ruige avontuurlijke bluesband rond Peter Green met bezwerende gitaarwerk als Albatross en Black Magic Woman en de kwetsbare blues van Need Your Love So Bad. Daarna hoorden we diezelfde band uitgroeien tot een van de grootste pop-acts ter wereld. Van het liefdesverdriet dat Rumours tot een klassieker maakte, tot de glinsterende jaren 80 pop van Tango in the Night.
1: Dank voor het luisteren naar deze 6e aflevering van de discografie van. Meer informatie over de Muziekexperts, eerdere uitzendingen, playlists, fragmenten en alles rond het programma vind je op demuziekexperts.nl. Volgende week zijn we er weer met een reguliere uitzending van de Muziekexperts, zoals vertrouwd op dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur.
0: De volgende aflevering van de discografie van volgt 25 augustus. Wie er dan in de spotlight staat, dat houden we nog even geheim, maar de uitzending ervoor hoor je dat van mij. En voor nu,

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
13: Dinsdagavond, 8 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word

0: begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hey,
3: goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe. Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: Een thuis geworden, ja.
2: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
3: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja, nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus ja, ik ben de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, ja, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of de floret.
2: Degen, of de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Het ligt eraan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
2: Oh,
3: dus
2: ja.
3: dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's,
3: ja.
2: Eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
2: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga bleren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik superleuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt nul zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, en dat is eigenlijk. Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat is vooral puberteit.
0: De kleine.
1: Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja, ik zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op bepaalde manieren naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan, dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten. Of daarvoor met mijn stage. Vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn...
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja. Ja.
0: Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet. Zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even. Eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog...
1: Ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het huis van de... Sorry,
1: ja,
0: ik zat even bij het stadhuis.
1: Nee, het huis van de stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: over 10 s'avonds. Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja. Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad.
0: Nee.
1: Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld... Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid. Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
1: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft

0: De dagen, het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld.